En dan zijn hier op een CCFM stereo, Huey Lewis and the News and Back in Time. Kesha, We Are Who We Are voor een dag geweest. Nou ja, daar zijn goeiemiddag Valdruk. Lekker om samen jullie te keier. Dit is een bewolkte, koelerige woensdag, donderdag. Excuse Jimmy. Kom. Donderdagmiddag, lekker om samen jullie te keier. Dit is Overdrive, moeilijk gemaakt door Gelma die Trotse Borg. Van hierdie program, maandag tot vrijdag. Van 3 tot 6. Baie dankie aan ons collega Daryl. Hy sal weer morgenmiddag achter die microfoon in Sky vir The Lunchbox tussen 12 en 3. Nou ja, binnenkort gaan ons die nostalgische treffer vir julle draai. Ons het dan ook die weer wat op pad is, net so skyns voor 3:30 vanmiddag en dan is het weer een geluid ter die beurs vandag. So, ja, ek gaan bykie saam met julle of sweet of, ja, ons gaan het kry. Ons gaan maar sien hoe die dinge loop. Hy lyk of hy in 'n goeie bui is vandag. Ons gaan maar net kyk hoe die geluid, of het nou saam met die bui gaan of... Of het dit vir ons gaan moeilik maak, maar daar is sy, hoe dit ook al sy. So maar kyk wat gebeur. Dis dan die geluid wat op pad is net so na 3:30 moontlik gemaak het deur Wines 2000 Amateur Winders. Dit is nou tyd vir jou nostalgiese treffer en vandag behoort dit aan niemand anders as Eric Howard Carmen. Was natuurlijk Amerikaanse sanger, liedjieskrywer en hy kan nou een hele klompie instrumente ook gespeel het die man. He was also a lead vocalist of the Raspberries, who recorded Go All The Way and they had a pretty good solo career as well. Hungry Eyes, All By Myself, and This Speech of a Song. Make Me Lose Control, right here on 90.6.

0: En dan zijn 9.6 FM Stereo, Boys of Summer, dat is DJ Sammy vir julle. Nou ja, van my Jimmy, baie dankie vir die keier hier so op Overdrive. Is altyd lekker om saam hier te kyk, vooral as die reën so neersak, soos wat het heidiglik doen hier so van die bouw. Hey, dis een man, mooi man. Maar nou ja, daar is hy, ek is mos weer op pad huis toe, so natuurlijk gaan het nou reën. Maar ja, daar is hy, julle met een wonderlijke geseende donderdag aan tegen hier in die geselskap van 90.6. Onthou die IC Top 30 vanavond met Sean Dysel, moet het nie misloop nie. Ons sportprogram Talking Points is volgende aan die beurt. En as alles mooi loop, is ons weer morgenmiddag saam met mekaar vir nog een sessie van Overdrive tussen 3 en 6. So, tot dan, groete, tot ziens!
1: Your home improvement project, from handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gelmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gelmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.
2: And it's fashion, food, fun and fabulous on the catwalk right here at your shopping capital, Vaal Mall, where you're spoiled for choice with delish eateries, thrilling entertainment, gift cards, free covered parking, shopping till 7 on weekdays and stores that will put you way ahead of the trend. Forget Paris, Milan, London, it's all happening right here at Vaal Mall, your shopping capital. Grab a sneak peek at vaalmall.co.za.